zien, maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons. Strong.

0: altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
2: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
1: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
4: Een notto kopen, dat kost een pak geld, jongen. En dan nog onderhoud, neefbaande. Nou vertelde de Leo van Victoria mij dat je als gewone mens ook een notto kunt leasen. Voor één vast bedrag per maand. Dat is toch ferm? Vanaf na noem ik hem Leo Lease.
2: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 6 uur.
6: Goedemorgen. Op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Goy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels trekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. In Zwitserland is de eerste gespreksronde tussen de VS en Iran afgerond. Er is nu al een voorlopig vredesakkoord, maar dat is fragiel, omdat Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah elkaar blijven aanvallen in Libanon. Een speciale cel moet nu toezien dat het staakt het vuren daar wordt nageleefd. Iran en de VS willen er ook voor zorgen dat schepen met olie veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. Volgens bemiddelaars Pakistan en Qatar is er grote vooruitgang geboekt. Er wordt nog de hele week gepraat en binnen 60 dagen zou er dan een definitief vredesakkoord moet komen. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweer.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Van zaterdag op zondag was het midzomernacht. Openluchtschool Sint-Ludgardis hield aan haar gelijknamige topevenement. Het was een succeseditie van Je Welste met bijna 600 bezoekers die genoten van de cocktailshakers Sean Dont, John Miles Jr. en DJ Licious. Onze reporter Brenda vroeg de organisatoren Sean, John en DJ Licious om korte reacties.
2: Vanavond hebben wij de 27e editie van onze midzomernacht voor Sint-Ludgardis Bras gehad. Elk jaar organiseren we een heel mooi feest voor de ouders en eigenlijk ten voordele van de parktuin van onze school. Want ja, onze kinderen, ik ben ouder van twee kinderen die in het lagere school zitten en wij organiseren deze avond.
3: Ik veronderstel dat dat door heel veel vrijwilligers gedragen wordt, Magali.
4: Dat is zeker. En wij doen dat dit met heel veel overtuiging en heel veel overgave. Want al deze opbrengsten die gaan ten voordele van deze school. Als je hier achter ons ziet, dat is de sportkooi. We hebben dan ook nog de stille hoek, waar dat we een hele investering voor hebben gedaan.
3: Voilà, zo is dat. Een tijdje terug waren we hier voor Jan Peters, die op pensioen ging, de directeur. Nu zijn er twee directrices, geloof ik, hè?
5: Klopt, inderdaad. Dus meester Toon zal je daar ongetwijfeld iets meer kunnen over vertellen.
6: Ja, er is hier een enorme wissel van directie. En dat zal binnenkort ook weer zo zijn. Dan zal directeur Gwenda afscheid nemen na bijna 10 jaar van onze school. Maar er is al opvolging verzekerd. Een jong nieuw talent, Charlotte Turner, die gaat hier mee met directeur Marleen de school leiden.
3: Nog steeds op het midzomernachtfeest in de Sint-Ludgardusschool, openluchtschool te Bras gaat, kom ik hier een zeer bekende DJ tegen. Goedenavond.
7: Hallo. Ik ben DJ Licious, a.k.a. Wim van de Vrienden. En ik kom hier draaien, hè, wat ik meestal wel een DJ doe. En ik ben uitgenodigd. En dat is de eerste keer hier op de midzomernacht. Maar ik moet zeggen, van heel veel van de shows aan mijn agenda staan, is dit toch wel een van de shows waar het meeste reactie op gekomen is, of zo, op een of andere manier. Ja? Dus blijkbaar een legende hier in het Bras gaat en omstreken.
3: Goedenavond, John.
8: Goedenavond.
3: Maar je bent niet...
8: Ik dacht dat wij goed gezelschap zijn.
3: Ah, voilà, dat horen we graag. Hè. Je staat niet alleen hier, hè? Je hebt net...
8: Een van mijn beste vrienden, John Miles Jr., de oprichter van de band, van Top Guns, verblijdt ons met zijn aanwezigheid.
3: Hi, how are you?
9: I'm good. It's the first time I've been allowed in the school since 1998, so I'm happy.
3: Ooh. You played together for 4 years, is that correct?
9: We played together for 4 years, but we've wrote a lot of songs in the past, and we've known each other for 15 years or something. Yeah. It's been a while.
3: And you have all everything from your daddy?
9: Apart from his money. I'll get that one day.
3: Okay, that's very honest. Sean, het was een top optreden. Ja. Je hebt een drukke zomer voor de boeg.
8: Onze vierde zomer. En die zomer zit altijd heel goed gevuld. En het fijne is aan... We spelen covers, dus die nummers hebben zichzelf al bewezen. Dat zijn hits. Maar de manier waarop dat we ze brengen is toch op onze eigen manier. En dan is het altijd spannend elke keer weer waar we terechtkomen. En hoe we een bepaald publiek kunnen... naar ons trekken zo. En dat was hier ook even trekken in het begin. Maar dan, eenmaal ze losbarsten, die ouders en leerkrachten en alles, ging het dak eraf.

0: Zeg ChatGPT.
1: Ja?
0: Stel nu hypothetisch. Ik zou naar een parenclub willen gaan.
1: Hypothetisch?
0: Allee ja, wat moet ik dan aandoen?
1: Dan wil je iets unieks.
0: Mm-hmm.
1: Dolce Donna heeft lingerie die opvalt en die je niet op internet kan kopen. Zo loop je niet hetzelfde gekleed als al die anderen.
0: Perfect. Hou dat toch maar even onder ons, hè?
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Ook voor activiteiten die je liever niet aan je moeder uitlegt. Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Raschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
5: Goedemorgen. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krombé van het katholiek onderwijs.
6: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
5: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. De hogescholen willen beter samenwerken met de universiteiten. Dat staat in een visietekst die 6 hogescholen hebben opgesteld in de standaard. Dat is volgens hen nodig om de zware besparingen in het hoger onderwijs aan te kunnen. Op dit moment zijn er 5 universiteiten en 13 hogescholen in Vlaanderen, maar die werken amper samen. De hogescholen pleiten onder meer voor om samen opleidingen te organiseren en ze willen ook af van het idee dat een universitaire opleiding beter is dan aan de hogeschool. In Zwitserland is er dan toch vredesoverleg geweest tussen de VS en Iran. Vorige week was dat nog onduidelijk, maar onderhandelaars legden daar dus verder de basis voor het voorlopige vredesakkoord in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen gaan die gesprekken ook verder, maar er zijn nu ook al maatregelen afgeklopt om te controleren dat het staakt het vuren ook gevolgd wordt in Libanon. Want daar wordt nu wel nog aangevallen. En er wordt ook nauwer overlegd om de schepen veiliger door de Straat van Hormuz te krijgen. En op het WK voetbal zijn onze Rode Duivels niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel in hun tweede groepsmatch tegen Iran. De Duivels kregen wel kansen, maar in de eerste helft ontsnapten ze toch aan een achterstand toen een Iraans doelpunt terecht afgekeurd werd voor een nipt buitenspel. Halfweg de tweede helft vielen de Duivels ook nog met een man minder na een rode kaart voor verdediger Nathan Gooy. Leandro Trossard reageert teleurgesteld. Volgende zaterdag spelen de Rode Duivels hun laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. En in dezelfde groep als onze Rode Duivels strekt Egypte als leider naar de slotspeeldag met 4-6 punten. Het won afgelopen nacht van Nieuw-Zeeland met 1-3. Egypte kon ook al gelijk spelen tegen ons land. En eerder vannacht hebben Uruguay en Kaapverdië 2-2 gelijk gespeeld. Kaapverdië kon eerder al verrassend stunten met een 0-0 gelijkspel tegen topfavoriet Spanje. Dat is wel leider in zijn groep met 4-6 punten. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
4: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een blikseminslag heeft in de nacht van zaterdag op zondag de toren van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen getroffen. Daardoor lagen het vuurwerk en de automatische klokken meteen stil. Bij een inspectie is geen andere schade aan de kathedraal vastgesteld. Technici zullen vandaag bekijken hoe het systeem opnieuw in werking kan worden gesteld. De Antwerpse politie houdt deze week met het tropisch warme weer extra toezicht aan verboden zwemlocaties, zoals de Ekerse putten. Agenten patrouilleren daar vooral om mensen te sensibiliseren over de gevaren van zwemmen. Wie het verbod negeert, riskeert ook een gasboete. De politie benadrukt dat die controllers er zijn voor de veiligheid van de bezoekers. De Antwerpse balletdanser Zino Merks staat op 21 en 22 oktober voor het eerst met Ballet de Monte Carlo op een podium in zijn thuisstad. In de stad Schouwburg brengt het gezelschap dan een moderne versie van Romeo en Juliet. Zino uit Deurne is 28 en reist al 7 jaar de wereld rond. De man heeft intussen al 100 tickets besteld voor familie en vrienden.
2: Je dak vakkundig isoleren? Dan moet je zeker A. Michielsen en Zonen contacteren. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal 25.

0: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
1: Een warmtepomp?
0: En een geothermische boring, hè?
1: Toch geen drie firma's, hè?
0: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
1: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
2: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 8 uur.
5: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar één centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078-170-170 dat eerder gebruikt werd voor cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
6: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
5: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. Het hele land neemt maatregelen tegen de hitte. De NMBS schrapt extra spitstreinen omdat ze geen airco hebben. En ook op school gaat er extra aandacht naar het welzijn van de leerlingen, zegt Pieter-Jan Krompé van het Katholiek Onderwijs.
7: Er zijn scholen waar leerlingen tijdens de les of tijdens de examens doorlopend water zullen kunnen drinken. Scholen maken ook gebruik van koelere klasruimtes als die beschikbaar zijn. En daarnaast worden warmtebronnen zoals computers of smartboards zo weinig mogelijk gebruikt. En in het basisonderwijs zien we dat sommige uitstappen en sportdagen zijn afgelast.
5: In Frankrijk zijn vandaag 845 scholen dicht door de hitte. Het is daar nog warmer dan hier. In meer dan de helft van het land is code rood van kracht voor de hitte. In Qatar zijn 54 mensen gewond geraakt bij een explosie aan een gasinstallatie. 18 mensen zijn nog vermist. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken daar. De installatie raakte eerder al zwaar beschadigd bij Iraanse aanvallen in de oorlog in het Midden-Oosten. Bij het heropstarten liep er mogelijk iets mis. Opnieuw een gelijkspel voor onze Rode Duivels. Het bleef 0-0 tijdens hun tweede groepsmatch op het WK voetbal tegen Iran. De Duivels ontsnapten nipt aan een achterstand nadat een Iraans doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel. En zelf eindigden ze met 10 na een rode kaart voor Nathan Kooi. Voetbaljournalist Janko Beekman.
8: De eerste 10 minuten waren echt wel hoopgevend. Daarna ook nog wel kansen gehad, maar niet efficiënt genoeg geweest. De tweede helft leek er een beetje door te komen na de invalbeurt van Hans van Aken. Plots kregen we dat middenveld waar iedereen van droomde. Ja, nog geen 10 minuten later moesten de Duivels met 10 verder. 2-6 tegen Egypte en Iran. Dat is gewoon beschamend.
5: Zaterdag spelen ze hun derde en laatste groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Dat verloor vannacht van Egypte met 1-3. Egypte is zo voorlopig groepsleider. Veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kansen op onweer.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Het hevige onweer van zaterdagnacht heeft de Villerslei in Schoten opnieuw blank gezet. Verschillende kelders en garages liepen onder water, onder meer bij handelszaken in de straat. Buurtbewoners hopen nu dat de geplande heraanleg, die moet starten op 3 augustus, het waterprobleem eindelijk definitief zal oplossen. Ook op andere plaatsen in Schoten moest de brandweer trouwens tussenkomen voor wateroverlast. De Partij Groen pleit voor een vaste themacommissie over de Antwerpse politie. Volgens de oppositiepartij moet de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de werking en de besteding van het budget van 320 miljoen euro. Dankzij een nieuwe wet wordt het mogelijk om daar 2 keer per jaar een aparte commissie over te organiseren. Opnieuw heeft de Antwerpse politie honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Aan het Centraal Station is een man betrapt met 138 pakjes zonder takzegel en 250 euro cashgeld op zak. In de Offerandestraat is nog een verkoper aangetroffen die had 28 verpakkingen illegale sigaretten bij zich. Bij dezelfde actie zijn nog 35 processen verbaal uitgeschreven voor onder meer bedelen, drugsbezit en nachtlawaai.

0: Sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel. Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedemorgen. Je kan vanaf nu naar 1 centraal telefoonnummer bellen als je vermoedt dat je slachtoffer bent geworden van phishing. Het gaat om fraudstop via het nummer 078 170 170 dat eerder gebruikt werd voor Cardstop. Het is een initiatief van Bankenfederatie Febelfin en minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
3: Vandaag heeft elke bank al een verschillend telefoonnummer waar je naartoe kan bellen wanneer je slachtoffer bent van phishing. Maar het probleem is dat dat heel moeilijk te vinden is. En op het moment dat je slachtoffer bent, dan ben je in paniek. En dan wil je zo snel mogelijk iemand bereiken. Met dit heel eenvoudig telefoonnummer word je rechtstreeks verbonden met de antifraudedienst van jouw bank en win je cruciale tijd.
2: Waardoor de kans groter is om je geld te kunnen recupereren. Het nummer is de hele dag bereikbaar, 7 dagen op 7. 2 West-Vlaamse fishers, tieners nog maar, hebben 200.000 euro gestolen. Ze lieten zeker 80 slachtoffers op een link klikken die hun rekeningen vrijgaf. Ze contacteerden daarvoor mensen die zelf een zoekertje hadden gepost. HLN-journalist Bjorn Makelberg.
4: Heel vaak benaderden ze via zoekertjesites zoals tweedehands.be mensen die een auto wilden verkopen. Via WhatsApp vroegen ze beleefd of de wagen nog beschikbaar was. Vervolgens logen ze dat ze voor hun werk in het buitenland zaten, maar dat ze een voorschot wilden betalen. Ze sturen de verkopers daarom een link. Door daarop te klikken gaven die mensen, zonder dat ze dat beseften natuurlijk, toegang tot hun rekening.
2: De 2 hebben bekend, maar minimaliseren alles. Ze komen in september voor de rechter en riskeren tot 5 jaar celstraf. De VS hebben opnieuw een zogenaamde drugsboot aangevallen in de Caribische Zee. Daarbij vielen 2 doden. De VS vallen al sinds september vorig jaar geregeld boten aan waarvan ze vermoeden dat ze drugs smokkelen, maar er zijn geen bewijzen voor. Er vielen wel al meer dan 200 doden. De Verenigde Naties veroordelen de aanvallen. Het is nog niet verloren voor de Rode Duivels. Ze speelden gisteravond ook in een 2e groepsmatch op het WK voetbal gelijk 0-0 tegen Iran. Groepswinnaar gaan ze dus niet meer worden, maar doorgaan moet lukken, zegt sportjournalist Maarten Brex.
5: Op dit moment zijn de Duivels 3e en zouden ze als beste 3e virtueel in de volgende ronde tegen Canada uitkomen, wat op zich geen ramp is. En als ze dat overleven tegen Colombia of Paraguay in de 8e finale, wat ook geen ramp is. Dus als we gewoon winnen van Nieuw-Zeeland, ja, dan is er eigenlijk nog niks gebeurd.
2: Zaterdagochtend om 5 uur spelen ze tegen Nieuw-Zeeland. Veel zon vandaag bij maximaal tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de rest van de week blijft de zon schijnen. Het wordt ook nog warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De politie onderzoekt een schietincident in Wilrijk nadat daar zaterdagavond schoten waren gehoord in de buurt van het Heldenplein. In de gevel van een woning aan het Tenenveld is een kogelinslag aangetroffen. Er vielen wel geen gewonden bij het incident. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden van de feiten. De braderij in Schoten is zaterdagnacht opgeschrikt door een steekpartij aan de bushalte in de Paalstraat. Vier twintigers, van wie de meesten onder invloed waren, raakten betrokken bij een vechtpartij waarbij ook een mes is gebruikt. Alle betrokkenen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis in Merksem gebracht. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Bij een gerichte politiecontrole op bromfietsen, motorfietsen en elektrische steps in Merksem en Ekeren zijn andermaal opgevoerde en onverzekerde voertuigen in beslag genomen. En er zijn ook verschillende minderjarigen betrapt die niet met een e-step of bromfiets mochten rijden. Verder zijn overtredingen vastgesteld voor hinderlijk parkeren, rijden door rood en het negeren van allerlei verkeersregels. In totaal zijn tientallen boetes uitgeschreven.
2: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: niet zo leuk, hè?
1: Muggen en vliegen binnen.
2: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
6: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
7: blijft het water in de grond.
6: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
2: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
8: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingels, ja, die zal ik zelf wel maken.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
9: Die eerste hap, sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
10: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
11: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
12: Goedemorgen. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt.
13: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
12: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 3 doden gevallen. In Zaporizhia en Odessa kwamen volgens de lokale autoriteiten 2 mensen om bij drone- en rakettenaanvallen. Daarnaast viel Rusland ook een vrachtschip aan op de Zwarte Zee. Daarbij viel zeker 1 dode. Oekraïne viseerde op zijn beurt 4 luchthavens in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou. Die bleven daardoor vanochtend 1,5 uur dicht. Er vielen geen slachtoffers. Voor het eerst in net geen 20 jaar zijn er weer 3 Belgische mannen bij de beste 50 tennissers ter wereld. Rafael Collignon stijgt van 51 naar 43. Hij steekt daarmee Zizou Bergs voorbij op 48 en Alexander Blok staat op 37. In 2007 stonden Xavier Malisse, Olivier Rochus en Christophe Vliegen in de top 50. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plekken tot 35 graden. Ook de dag daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer. Vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
11: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Zondagmiddag is een auto volledig uitgebrand op de Antwerpse ring richting Nederland. De bestuurder kon het voertuig nog tijdig op de pechstrook zetten nadat er rook onder de motorkap vandaan kwam. De brandweer kon het vuur snel bedwingen, maar de wagen ging niettemin bijna volledig verloren. Door het incident waren tijdelijk twee rijstroken versperd. Dat zorgde een tijd lang voor flinke verkeershinder. Het hevige onweer van zaterdagnacht heeft de Villerslei in Schoten opnieuw blank gezet. Verschillende kelders en garages liepen onder water, onder meer bij handelszaken in de straat. Buurtbewoners hopen nu dat de geplande heraanleg, die moet starten op 3 augustus, het waterprobleem eindelijk definitief zal oplossen. Ook op andere plaatsen in Schoten moest de brandweer trouwens tussenkomen voor wateroverlast. Opnieuw heeft de Antwerpse politie honderden pakjes illegale sigaretten in beslag genomen. Aan het Centraal Station is een man betrapt met 138 pakjes zonder takzegel en €250 cashgeld op zak. In de Offerandestraat is nog een verkoper aangetroffen die had 28 verpakkingen illegale sigaretten bij zich. Bij dezelfde actie zijn nog 35 processen verbaal uitgeschreven voor onder meer bedelen, drugsbezit en nachtlawaai.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik moet morgen naar de dokter. Wat als nu mijn ondergoed gezien wordt?
1: Dan hoop ik dat het van Dolce Donna in Capelle is.
0: Ah, dan ga ik er nu beter even langs?
1: Absoluut. Wil je dat ik de route voor je uitstippel?
0: Ja, ja, dat is goed.
1: Dolce Donna, Dorpstraat 49 te Capelle. Vlak over Manus.
2: Dolce Donna, fashion en lingerie. Want zelfs bij de dokter wil je klasse uitstralen.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
4: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Eén van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bosuit.
6: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. Hè. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
4: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Een blikseminslag heeft in de nacht van zaterdag op zondag de toren van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen getroffen. Daardoor lagen het vuurwerk en de automatische klokken meteen stil. Bij een inspectie is geen andere schade aan de kathedraal vastgesteld. Technici zullen vandaag bekijken hoe het systeem opnieuw in werking kan worden gesteld. De Antwerpse politie houdt deze week met het tropisch warme weer extra toezicht aan verboden zwemlocaties, zoals de Ekerse putten. Agenten patrouilleren daar vooral om mensen te sensibiliseren over de gevaren van zwemmen. Wie het verbod negeert, riskeert ook een gasboete. De politie benadrukt dat die controllers er zijn voor de veiligheid van de bezoekers. De Antwerpse balletdanser Zino Merks staat op 21 en 22 oktober voor het eerst met ballet de Monte Carlo op een podium in zijn thuisstad. In de stad Schouwburg brengt het gezelschap dan een moderne versie van Romeo en Juliet. Zino uit Deurne is 28 en reist al 7 jaar de wereld rond. De man heeft intussen al 100 tickets besteld voor familie en vrienden.
2: Lekkende daken? Die komt A. Michielse en Zonen voor je maken. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Scholten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 12 uur.
4: Goedemorgen. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij aangekondigd in een toespraak. De druk op Starmer was de voorbije weken fors toegenomen, onder meer na de slechte resultaten bij de lokale verkiezingen. Ook vanuit zijn eigen partij Labour, zegt hij.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer and I accept that answer. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
4: Tegen september moet zijn opvolger er zijn. Aan het station van Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen zijn vanochtend 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een van hen is minderjarig. Het is nog niet duidelijk hoe erg ze eraan toe zijn. De daters vluchten nadien weg. De politie spoort hen op via camerabeelden in de buurt. Er blijven minder mensen asiel aanvragen in ons land. In mei lag het aantal aanvragen 28% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Het zijn daarmee ook de laagste maandcijfers in 4 jaar. Minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bosuit.
6: Die cijfers tonen aan dat ons streng beleid dat toch werkt, maar het is zeker geen reden om nu achterover te gaan leunen. De druk op onze asiel- en opvangdiensten blijft hoog. We moeten dus blijven hervormen en doorzetten. Sinds 2 weken is het Europees Asiel- en Migratiepact in werking getreden. En ook dat moet een positieve impact op de instroom hebben.
4: Voor de eerste 5 maanden van dit jaar komen we zo aan een daling van ruim 30%. De asielaanvragen in ons land dalen ook sneller dan in de rest van Europa. We krijgen veel zon vandaag bij maxima tot 33 graden. Morgen opnieuw zonnig en op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De politie onderzoekt een schietincident in Wilrijk nadat daar zaterdagavond schoten waren gehoord in de buurt van het Heldenplein. In de gevel van een woning aan het Tenenveld is een kogelinslag aangetroffen. Er vielen wel geen gewonden bij het incident. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden van de feiten. De braderij in Schoten is zaterdagnacht opgeschrikt door een steekpartij aan de bushalte in de Paalstraat. Vier twintigers, van wie de meesten onder invloed waren, raakten betrokken bij een vechtpartij waarbij ook een mes is gebruikt. Alle betrokkenen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis in Merksem gebracht. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Antwerpen krijgt dit najaar voor het eerst een eigen internationaal filmfestival. Filmmaker Gilles Schijvens uit Merksem organiseert op 19 en 20 december de eerste editie van Filmfest Antwerp in Kinepolis Antwerpen. Het festival wil beginnende filmmakers en gevestigde namen samenbrengen en uitgroeien tot een jaarlijks evenement. Schijvens wil op die manier Antwerpen opnieuw op de kaart zetten in de filmwereld.
0: Minimaal 5.

0: goed zien en er ook goed uitzien? Ga prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Zonnige dagen, familie rond de tafel en een barbecue die iedereen samenbrengt. Bij Keurslager De Mulder vind je voor ieder wat grills. Van klassiekers tot verrassende specialiteiten voor groot en klein. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
2: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek Beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
3: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
4: Schoon, hè? Die gazon.
5: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
4: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en berekening.
5: En voilà, onze tuin content.
4: Ja, en onze portemonnee ook.
5: Ja.
1: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 7211.
6: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
7: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
6: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
7: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
8: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
9: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
10: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
11: Goedemiddag. De meeste bouwbedrijven werken deze week minder uren, omdat de klassieke hittemaatregelen in deze hittegolf niet volstaan. Dat zegt de bouwunie Twain de Hond.
12: Vanaf 25 graden moeten er bepaalde maatregelen genomen worden. Voldoende gekoelde dranken, voldoende schaduwplekken proberen te voorzien. Ook het vervroegen van de arbeidsdag. Dus heel wat bouwbedrijven die gaan eigenlijk om 6 uur al opstarten, omdat ze dan langer kunnen werken in een koelere periode.
11: Wie bouwt of verbouwt kan dus wat lichte vertraging hebben, maar dat is ook zo bij regen of stormweer. In Etterbeek in Brussel gaan alle scholen dicht vanmiddag door de hitte. Het kan daar tot 35 graden worden en de gemeente neemt daarom extra maatregelen. Volgens de burgemeester kan er in zo'n hitte niet op een goede manier lesgegeven worden. Er worden wel geen examens geschrapt en er is ook opvang voor kinderen die niet naar huis kunnen. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Intussen komen er ook reacties op het aftreden van Starmer. Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bedankt hem onder meer voor zijn steun aan Oekraïne. Von der Leyen en Starmer ontmoeten elkaar meerdere keren, onder meer over de Europese veiligheid en de banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn opnieuw meer scheidsrechters in Vlaanderen. Vorig jaar waren het er meer dan 3050. In 2024 waren het er nog zo'n 2900, blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. Opvallend, bijna de helft van de nieuwe scheidsrechters is jonger dan 25 jaar, zoals Cédric Cozijns. Hij is amper 12 en fluit al wedstrijden op het hoogste jeugdniveau.
13: Vroeger was ik zelf voetballer. Ja, ik wou iets anders doen. En we waren zo'n beetje aan het rondkijken. En ik zag, ze hebben scheidsrechters nodig. Ik heb me daar ingeschreven. Dan ben ik daar direct op het veld gesmeten zonder baf uitleg. Kom, ga maar fluiten. Iets wat je altijd moet kunnen aanvaarden is kritiek. Veel scheidsrechters stoppen omdat alles is roepen langs de zijkanten. Maar doe alsof je het niet hoort. Laat het gewoon passeren.
11: De instapdrempel voor kandidaatscheidsrechters ligt nu lager. Zo kunnen ze een theoretisch examen online afleggen. En de cursussen zijn ook vernieuwd en de vergoeding per match wordt opgetrokken. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
10: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het uurwerk van de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkathedraal werkt opnieuw na de blikseminslag van zaterdagnacht. Door die inslag was een veiligheidszekering afgesprongen, waardoor zowel het uurwerk als de klokken stilvielen. Na inspectie werd de zekering opnieuw ingeschakeld. Uit nazicht was al gebleken dat het vieren gebouw zelf gelukkig geen verdere schade opliep. Door de warme temperaturen zet Antwerpen extra in op openluchtzwemmen. Het zwemdok aan het Mas is uitzonderlijk ook vandaag geopend. Samen met de molen, de zwemvijver van Boekenberg en sportoase Grootschijn zijn er nu dus 4 plekken om verkoeling te zoeken. De stad wil intussen van de Antwerpenaren graag weten of er nood is aan nog extra zwemlocaties. Een nieuw zwemdok aan het Loobroekdok staat al op de planning. De Oosterweelwerken zullen eind september een nieuwe stap zetten. Dan opent een tweede deel van de bypass naast de Antwerpse ring richting Nederland. Tegelijk gaat een nieuwe onderdoorgang of dive under open aan knooppunt Antwerpen-Oost. Dat moet een eind maken aan gevaarlijke weefbewegingen tussen de E313 en de afrit Deurne. De ingreep moet de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming vlotter maken. Deze zomer zorgt de afsluiting van de Groenendaallaan wel nog voor extra verkeer. Hinder in Merksem en Luchtbal.
2: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Zeg, ChatGPT.
1: Ja?
0: Ik wil een leuk zijde jurkje, maar mijn buikje mag niet meedoen.
1: Dan doen we alsof die op vakantie is.
0: Top idee.
1: Dolce Donna heeft Magic Shape weer die glad strijkt zonder dat je erin stukt.
0: Oké, en dat jurkje, dat mag ook iets zijn waarmee ik op TikTok views kan scoren, hè?
1: Dat zit goed. Jij straks ook.
2: Met Shapewear van Dolce Donna voel je je nog zelfzekerder.
3: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar de mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee?
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 2 uur.
6: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes en als ze het echt te warm vinden, mogen ze thuis blijven. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Jouw journalist Maarten Knut.
7: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen, dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen. Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
6: De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas vanmorgen. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. In de UK stelt parlementslid voor Labour Andy Burnham zich kandidaat om de Britse premier Keir Starmer op te volgen. Dat schrijft hij op sociale media. Starmer stapte vanochtend op als premier na 2 jaar. De druk werd na slechte verkiezingen onhoudbaar voor Starmer. Zowel binnen zijn regering als zijn eigen Labour-partij. Hij blijft wel aan tot er een opvolger is. Kandidaten kunnen zich tot 9 juli aanmelden. Een zonnige namiddag bij maxima tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, op sommige plaatsen tot 35 graden. Ook de dagen daarna blijft de zon volop schijnen. Het wordt ook nog wat warmer, vrijdag zelfs tot 37 graden. Tijdens het weekend dan opnieuw kans op onweer.
5: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Antwerpen heeft een vernieuwd toegankelijkheidsplan voorgesteld en lanceert tegelijk opnieuw de prijs voor toegankelijkheid en inclusie. Zo wil de stad mensen en organisaties belonen die zich inzetten voor personen met een beperking. Het plan voorziet onder meer pictogramborden aan speelterreinen, mobiele oprijplaten en een toegankelijker cultuuraanbod. Kandidaturen voor die prijs kan je trouwens nog nomineren tot 31 juli. De opening van de nieuwe verbindingsweg langs Umicore in Hoboken is uitgesteld van deze zomer naar het najaar. Oorzaak is de laattijdige levering van een geluidswerende wand. Intussen gaat de Adolf Greinerstraat vanaf 22 juni wel opnieuw open voor auto's, vrachtwagens en fietsers. De nieuwe weg moet op termijn het doorgaand verkeer uit de Umicore zien te halen en de veiligheid verbeteren. Een 35-jarige horeca-uitbater uit Kapellen krijgt een celstraf met probatieuitstel voor grensoverschrijdend gedrag tegenover twee werknemsters van 18 jaar. De feiten gebeurden tijdens een evenement in Botanic Sanctuary en op het Bollekesfeest in Antwerpen. Volgens het parket viseerde de man jonge vrouwen in een ondergeschikte positie. De man moet nu intensieve begeleiding volgen om de grenzen van anderen beter te leren respecteren.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
3: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
2: Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 3 uur.
7: Goedemiddag. Heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Leerlingen krijgen extra drinkpauzes. Een school in Mechelen laat hen zelfs thuis blijven als ze het echt te warm vinden. In de Brusselse gemeente Etterbeek blijven alle scholen zelfs dicht in de namiddag tot en met vrijdag, omdat het volgens de burgemeester zo warm is dat er niet op een goede manier lesgegeven kan worden. Scholen mogen dat wel zelf beslissen. Je hoort journalist Maarten Knuts.
8: De koepels zeggen dat mag allemaal, maar wij gaan zelf geen maatregelen opleggen aan de scholen. Ze moeten dat zelf maar bepalen. En dus hier en daar begint dat nu te komen. Dat scholen de oefening maken van wat gaan we doen? Gaan we 's middags sluiten? Gaan we verzuim toelaten of niet? Dat mag allemaal volgens de koepels. Maar belangrijk daarbij is wel dat de scholen opvang blijven voorzien voor de kinderen die niet naar huis kunnen.
7: Sommige scholen pleiten voor investeringen in oude schoolgebouwen, omdat die vaak geen airco hebben bijvoorbeeld. De politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de steekpartij in Sint-Niklaas van Morchem. Jongens van 15 en 17 jaar. Een jongen van 16 is nog altijd in levensgevaar na de steekpartij. De aanleiding wordt nog onderzocht en de politie kijkt of er ook nog andere verdachten op de vlucht zijn. En Felice Mazzu is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een poverseizoen niet verlengd werd. Mazzu is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Blijft de rest van de dag zonnig en warm tot 33 graden. Morgen hetzelfde weer, plaatselijk tot 35 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Nu nieuws van bij ons. Door de warme temperaturen zet Antwerpen extra in op openluchtzwemmen. Het zwemdok aan het Mas is uitzonderlijk ook vandaag geopend. Samen met de molen, de zwemvijver van Boekenberg en sportoase Grootschijn zijn er nu dus 4 plekken om verkoeling te zoeken. De stad wil intussen van de Antwerpenaren graag weten of er nood is aan nog extra zwemlocaties. Een nieuw zwemdok aan het Loobroekdok staat al op de planning. De Oosterweelwerken zullen eind september een nieuwe stap zetten. Dan opent een tweede deel van de bypass naast de Antwerpse ring richting Nederland. Tegelijk gaat een nieuwe onderdoorgang of dive under open aan knooppunt Antwerpen-Oost. Dat moet een eind maken aan gevaarlijke weefbewegingen tussen de E313 en de Afrit Deurne. De ingreep moet de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming vlotter maken. Deze zomer zorgt de afsluiting van de Groenendaallaan wel nog voor extra verkeer. Hinder in Merksem en Luchtbal. Het hevige onweer van zaterdagnacht heeft de Villerslei in Schoten opnieuw blank gezet. Verschillende kelders en garages liepen onder water, onder meer bij handelszaken in de straat. Buurtbewoners hopen nu dat de geplande heraanleg, die moet starten op 3 augustus, het waterprobleem eindelijk definitief zal oplossen. Ook op andere plaatsen in Schoten moest de brandweer trouwens tussenkomen voor wateroverlast.
1: Vernieuwen van je dakgoten? Amichielse en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielse.be. Amichielse en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Leuk hè, zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken, alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degene die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: De geur van barbecue in de lucht. Dat is puur genieten. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor een geslaagde barbecue. Van sappige steaks, gemarineerde brochettes tot huisbereide salades. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
3: Dus, we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
4: Een warmtepomp?
3: En een geothermische boring, hè?
4: Toch geen drie firma's, hè?
3: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
4: Wauw, één aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
0: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
5: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 4 uur.
6: Een goedemiddag. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd. Op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaatleerkrachten moeten kennen en kunnen.
7: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
6: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe je streng moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. In Frankrijk zijn afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken. Vaak omdat ze gingen zwemmen op plaatsen waar dat niet mag. Een van de slachtoffers is een meisje van 13, dat meldt de civiele bescherming. Veel Fransen zoeken verkoeling door de hittegolf. In zowat de helft van de ruim 100 departementen geldt code rood. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan had niet te veel gedronken, maar hij liep al meerdere keren tegen de lamp voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is Spark. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het uurwerk van de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkathedraal werkt opnieuw na de blikseminslag van zaterdagnacht. Door die inslag was een veiligheidszekering afgesprongen, waardoor zowel het uurwerk als de klokken stilvielen. Na inspectie werd de zekering opnieuw ingeschakeld. Uit nazicht was al gebleken dat het vieren gebouw zelf gelukkig geen verdere schade opliep. Het hevige onweer van zaterdagnacht heeft de Villerslei in Schoten opnieuw blank gezet. Verschillende kelders en garages liepen onder water, onder meer bij handelszaken in de straat. Buurtbewoners hopen nu dat de geplande heraanleg, die moet starten op 3 augustus, het waterprobleem eindelijk definitief zal oplossen. Ook op andere plaatsen in Schoten moest de brandweer trouwens tussenkomen voor wateroverlast. Bij een gezamenlijke controleactie in 3 handelszaken in Antwerpen-Zuid zijn tientallen overtredingen vastgesteld. Inspecteurs troffen onder meer illegale vapes, namaak Viagra, vervallen voedingswaren, vuurwerk en de nodige namaakproducten aan. 2 van de 3 winkels zijn gesloten. De derde moest dringend de nodige vergunningen in orde brengen en krijgt daarvoor even de tijd. In totaal zijn 57 processen verbaal opgesteld en 6 waarschuwingen uitgedeeld.

0: jongen, jongen. Wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Zeg, ChatGPT.
3: Ja?
2: Help, ik heb vanavond een date en ik dacht dat het gewoon koffie was, maar ja...
3: Nu lijkt het meer op dessert.
2: Laten we zeggen, ik wil voorbereid zijn en goed overkomen. Iets subtiel, sexy, maar niet kaboom seks, hè?
3: Dan is Dolce Donna jouw redding. Ze hebben lingerie die zegt, ik voel me gewoon onweerstaanbaar.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor als het spannend wordt, maar jij relaxed blijft.
5: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be. Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 5 uur.
7: Goedemiddag. Vanaf overmorgen geldt in heel het land code oranje voor hitte. Dat meldt het KMI. Je hoort weerman David Tenau.
8: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land. Maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust. Omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen. En dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
7: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Donderdag kan de warmste dag ooit worden in de maand juni. En we gaan mogelijk ook over de gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. Er komen strengere regels voor wie aan de lerarenopleiding kleuter- en lager onderwijs wil beginnen. Zoals bindende proeven Nederlands, Frans en wiskunde bijvoorbeeld. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Demir gezegd op de voorstelling van de nieuwe basisdingen die kandidaat-leerkrachten moeten kennen en kunnen.
9: Dat betekent dat zolang dat je niet slaagt, dat je niet kunt starten aan je stages. En je weet, stages komen vrij vroeg in een lerarenopleiding. Dus daarmee leggen we eigenlijk ook wel de lat terug hoog. Wij horen toch wel van verschillende scholen dat startende leerkrachten bijvoorbeeld niet voldoende opgeleid zijn als het gaat over taal, taalontwikkeling, maar ook als het gaat over klasmanagement.
7: Dus hoe je als leerkracht een klas moet leiden en hoe streng je moet zijn. De nieuwe minimumdoelen gaan in op 1 september volgend jaar. Het moet het niveau van ons onderwijs opkrikken. En opnieuw een zware verkeersovertreding voor ex-rode duivel Raja Nainggolan, ondanks zijn rijverbod. Hij reed zaterdagavond in Ranst door het rood en kon daarna een anoniem politievoertuig maar net ontwijken. Dat bevestigt het parket. Nainggolan liep al meermaals tegen de lamp in het verkeer voor dronken rijden, te snel rijden en rijden zonder rijbewijs. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
10: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
7: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En sport Felice Mazou is de nieuwe trainer van tweede klasser Eupen. Hij zat zonder club nadat zijn contract bij Oud-Heverlee Leuven na een pover seizoen niet verlengd werd. Mazou is 60 en werkte eerder onder meer bij Charleroi, Genk, Union en Anderlecht. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
6: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: De opening van de nieuwe verbindingsweg langs Umicore in Hoboken is uitgesteld van deze zomer naar het najaar. Oorzaak is de laattijdige levering van een geluidswerende wand. Intussen gaat de Adolf Greinerstraat vanaf 22 juni wel opnieuw open voor auto's, vrachtwagens en fietsers. De nieuwe weg moet op termijn het doorgaand verkeer uit de Umicore-site halen en de veiligheid verbeteren. Een 35-jarige horeca-uitbater uit Kapellen krijgt een celstraf met probatieuitstel voor grensoverschrijdend gedrag tegenover twee werknemsters van 18 jaar. De feiten gebeurden tijdens een evenement in Botanic Sanctuary en op het Bollekesfeest in Antwerpen. Volgens het parket viseerde de man jonge vrouwen in een ondergeschikte positie. De man moet nu intensieve begeleiding volgen om de grenzen van anderen beter te leren respecteren. Jente Wagemans uit Kapellen, die 4 jaar geleden na een verkeersongeval in een rolstoel belandde, helpt vandaag mee sporters revalideren. Samen met zijn partner richtte Jente een jaar geleden een onderzoeks- en revalidatiecentrum op, Arise met dubbele R. Het centrum werkt intussen na een jaar al samen met onder meer de FIFA en met de club PSV Eindhoven.
2: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: rond het vuur. Een goed stuk vlees op de grill. Dat zijn de mooiste momenten. Bij Keurslager De Mulder adviseren we graag bij de keuze uit ons ruim barbecue-assortiment. Altijd vers, altijd met zorg bereid. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 6 uur.
2: Een goeie avond. Het KMI kondigt code oranje af voor de hitte. Vanaf overmorgen voor het hele land. Je hoort weerman David Theenau.
3: Het KMI heeft code oranje uitgevaardigd vanaf morgen in het zuiden van het land, maar vanaf woensdag tot en met minstens vrijdag in de rest van het land, behalve de kust, omdat code oranje nodig is wanneer dat de maximumtemperatuur tussen 35 en 39 graden zou oplopen en dat zal op meerdere plaatsen het geval zijn.
2: We zitten in een uitzonderlijk vroege hittegolf. Sinds het begin van de metingen viel die nog maar 5 keer nog vroeger. En mogelijk breken we de komende dagen 2 temperatuurrecords. Voor de warmste dag ooit in juni en voor de hoogste gemiddelde minimumtemperatuur voor juni. En ook onze buurlanden kreunen onder de hitte. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
4: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens. Dat zijn allemaal maatregelen die werken.
2: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In het Britse parlement heeft kandidaat-premier Andy Burnham de eed afgelegd als parlementslid, nadat hij vorige week de tussentijdse verkiezingen won. Burnham is de grootste kanshebber om Keir Starmer op te volgen als leider van zijn partij Labour en als Brits premier. UK-kenner Jelle Frenke.
5: Vanaf 9 juli kunnen kandidaten van Labour zich aanmelden. Daar krijgen ze een week de tijd voor. Een naam die nog genoemd werd was die van Wes Streeting, de voormalige minister van Volksgezondheid onder Starmer. Maar die heeft net gezegd dat hij Burnham gaat steunen, dus dat hij niet gaat opkomen. Dus het zou wel eens kunnen dat er maar één kandidaat is, Burnham, en dan wordt hij gewoon premier zonder stemming.
2: Starmer kondigde vanmorgen zijn ontslag aan. Hij blijft wel premier tot er een opvolger is. Nigel Farage van de oppositie wil zo snel mogelijk nieuwe parlementsverkiezingen. En tennis, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken en vrijdag tot 37 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Park. Met nu het nieuws van bij ons.
1: Het uurwerk van de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkathedraal werkt opnieuw na de blikseminslag van zaterdagnacht. Door die inslag was een veiligheidszekering afgesprongen, waardoor zowel het uurwerk als de klokken stilvielen. Na inspectie werd de zekering opnieuw ingeschakeld. Uit nazicht was al gebleken dat het vieren gebouw zelf gelukkig geen verdere schade opliep. De Oosterweelwerken zullen eind september een nieuwe stap zetten. Dan opent een tweede deel van de bypass naast de Antwerpse ring richting Nederland. Tegelijk gaat een nieuwe onderdoorgang of dive under open aan knooppunt Antwerpen-Oost. Dat moet een eind maken aan gevaarlijke weefbewegingen tussen de E313 en de afrit Deurne. De ingreep moet de verkeersveiligheid verbeteren en de doorstroming vlotter maken. Deze zomer zorgt de afsluiting van de Groenendaallaan wel nog voor extra verkeer. Hinder in Merksem en Luchtbal. De Partij Groen pleit voor een vaste themacommissie over de Antwerpse politie. Volgens de oppositiepartij moet de gemeenteraad meer inzicht krijgen in de werking en de besteding van het budget van 320 miljoen euro. Dankzij een nieuwe wet wordt het mogelijk om daar twee keer per jaar een aparte commissie over te organiseren. De politie onderzoekt een schietincident in Wilrijk nadat daar zaterdagavond schoten waren gehoord in de buurt van het Heldenplein. In de gevel van een woning aan het Tenenveld is een kogelinslag aangetroffen. Er vielen wel geen gewonden bij het incident. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse en onderzoekt de omstandigheden van de feiten.
0: Terug naar de muziek. Met minimaal 35.

0: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur, aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
2: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist, dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
3: Zalig is zo'n tuinberekening. Maar ja, met een defecte waterpomp
4: blijft het water in de grond.
3: Dat is waar. En daarom vertrouwen wij op Aquadril. Ze plaatsen, onderhouden en herstellen alle waterpompen.
5: Aquadril heeft een eigen technische dienst voor advies, verkoop, onderhoud en service van alle waterpompen. Kijk op aquadril.be of bel ons servicenummer 03 500 72 30.
6: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 7 uur.
7: Een goeie avond. In de zaak van de dood van de kleine Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocate Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
8: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een assisezaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin, als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
7: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het assiseproces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Er zijn vorige zomer minder mensen verloren gelopen aan onze kust. Er waren in totaal zowat 760 meldingen, of een derde minder dan in 2024. Vlaams N-VA-parlementslid Gijs de Grande vroeg de cijfers op en ziet enkele redenen voor de daling.
9: Ik denk dat de preventiecampagnes die gevoerd zijn en de communicatie op de treinen bijvoorbeeld naar de kust een belangrijke rol hebben gespeeld. Die campagnes hebben opgeroepen om te zwemmen in bewaakte zones, om kinderen te voorzien van polsbandjes met contactgegevens, allemaal maatregelen die werken.
7: De meeste mensen liepen verloren in Oostende en Blankenbergen. In Carpentras in Zuid-Frankrijk zijn 2 jonge kinderen van 2 en 4 jaar dood teruggevonden in een snikhete auto. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en hoe dat kon gebeuren. In bijna de helft van de departementen in Frankrijk geldt code rood door de hittegolf. En dat is voor woensdag en donderdag ook het geval in een groot deel van het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Ze kunnen daar tot 40 graden halen, onder meer in Londen en Cardiff. En het koelt er 's nachts ook amper af. En sport, David Goffin is meteen uitgeschakeld in de kwalificaties voor het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Hij verloor in de eerste ronde van een Italiaan in 3 sets. Goffin is 35. Na dit seizoen stopt hij met tennissen. Vanavond nog lang warm, vannacht helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans wel op stevige onweersbuien.
6: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
1: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria ter Heide.
0: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg. Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: ChatGPT,
3: ja?
2: Ik kan nooit een BH vinden die echt past. En in die laatste winkel waar ik was, werd er niet gekeken naar wat er nu bij mijn figuur gaat.
3: Dat klinkt als een drama.
2: Ja, en ik wil gewoon een winkel vinden waar ik me nu echt op mijn gemak voel en het niet uitmaakt dat ik een maatje meer heb.
3: Ga maar snel naar Dolce Donna.
2: Ah ja.
3: Daar helpen ze je echt en ze zoeken samen het juiste model en de juiste maat. Ze zijn er heel lief en iedereen is er welkom.
4: Dolce Donna, fashion en lingerie. Passen is daar echt leuk en comfortabel.
1: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
6: Een goeie avond. Rode duivel Jeremy Doku is vader geworden van een zoontje, Praise heet hij. Doku was erbij in het ziekenhuis in Londen om de bevalling mee te maken. En we horen dat moeder, vader en kind het goed stellen. Sportjournalist Jarno Berto.
7: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Hij heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug, sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug, de jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
6: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij gewoon het vliegtuig kon opstappen. In Hoboken in Antwerpen is een bromfietser kritiek nadat hij gegrepen werd door een trein. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is, maar ooggetuigen vertellen dat de bromfietser door het rood reed en tussen de slagbomen slalomde. Er hangen daar ook geen camera's. Op de trein zaten zo'n 50 passagiers. Zij bleven ongedeerd. In de zaak rond de dood van kleuter Dien 4 jaar geleden gaat de ex-vriendin van de hoofdverdachte vol voor de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat Nina van Eekhout gezegd op een voorbereidende zitting van het Hof van Assise in Gent.
8: Zij leeft daar met hoop en vrees naartoe. Hoop natuurlijk dat de mensen zullen inzien dat zij hier niets mee te maken heeft. En vrees, omdat je nooit weet hoe dat een Assise zaak zal uitdraaien. Zij schreeuwt haar onschuld uit, nog luider dan in het begin als ik het zo mag zeggen. 100% gaan wij voor de vrijspraak.
6: De vrouw wordt beschuldigd van ontvoering met de dood tot gevolg. Hoofdverdachte Dave de Kok gaf al toe dat hij Dien doodde en daarna dumpte op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Het Assize-proces begint op 8 oktober en zal zo'n 2 weken duren. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder bij minima rond 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
5: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Schoon, hè, die gazon.
1: Ja, alleen jammer dat ons gras in de zomer zo snel verkleurt.
0: Zeg, maar dan bellen we toch gewoon naar Aquadril. Die doen een grondboring en die plaatsen een degelijke grondwaterpomp en beregening.
1: En voilà, onze tuin content.
0: Ja, en onze portemonnee ook.
1: Ja.
2: Aquadril werkt met zeer compacte machines en is door Vlarel erkend. Interesse? Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
3: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren naar weggelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
4: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Meer bewegen, fitter worden, maar geen zin in een drukke fitness. Ontdek beweegcoach in Sint-Joop. Train veilig, op jouw tempo, met persoonlijke begeleiding. En het beste, start vandaag nog met een gratis proefweek. Laagdrempelig starten met bewegen en fitness in regio Sint-Joop? Ontdek Beweegcoach. Alle info op beweegcoach.net.
6: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 9 uur.
7: Een goeie avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen

0: tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarover ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
1: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
0: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. Rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw is in het ziekenhuis in Londen bevallen van een zoontje. Praise heet hij. En Doku was erbij, wat hij heel graag wou. Sportjournalist Jarno Berto.
2: Jeremy Doku heeft gisteravond het bericht gekregen dat de bevalling van zijn vrouw nakende was. Heeft dan de oversteek gemaakt met medische goedkeuring van de medische staf. Er is zelfs een dokter mee geweest. 9 uur, dat is een lange vlucht geweest. Hij keert morgenavond wel terug. Sluit dan opnieuw aan bij de groep hier in Seattle. Dus vermoeiend zal het zeker wel zijn. 9 uur heen, 9 uur terug. De jetlag erbij en zo. Het is nog altijd twijfelachtig voor alle duidelijkheid of hij kan spelen tegen Nieuw-Zeeland.
0: Doku was de voorbije dagen ziek, maar hij kreeg medicatie waardoor hij toch gewoon het vliegtuig kon opstappen. En Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde vanavond in de tweede groepsmatch met Argentinië de 1-0 tegen Oostenrijk, waardoor hij in totaal aan 17 WK-doelpunten zit. Dat is er nu al 1 meer dan het record van de Duitser Miroslav Klose. Een heldere avond en nacht, minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden.
3: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

hold down. Gotta get it up, gotta shake it.

Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Scholten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen.

0: van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de Waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
1: Geen zin in stress aan de barbecue? Bij Keurslager De Mulder maken we het makkelijk. Kies uit ons ruim aanbod kant-en-klare barbecuepakketten. Perfect samengesteld voor jou. Jij hoeft alleen nog te grillen en te genieten. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
2: Ah, leuk hè? Zo'n volautomatische garagepoort. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in garagepoorten en de automatisaties ervan. Van een eenvoudige kantoorpoort tot volautomatische sectionale poorten. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
0: Altijd al willen dansen zoals op tv? De nieuwe danscursussen Salsa, Bachata en Disco Swing starten op 6 en 8 juli. Kom alleen of samen. Singles zijn zeker welkom. Laat je meeslepen door het ritme in Danszaal Barazza. Slijkweg 5 in Ekeren naast Bowling Planet. Meer info en inschrijven via salsadansen.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
4: Een goeie avond. Het Nationaal Crisiscentrum komt morgen vroeg samen over de hitte. Het KMI kondigde vanaf woensdag code oranje af, omdat we tussen 35 en 39 graden halen. Vanavond was er daarvoor ook al overleg binnen de Risk Management Group van de federale regering. Journaliste Loranne Stappers.
5: Dat is eigenlijk een overlegorgaan van de overheid onder leiding van de FOD Volksgezondheid, waarin ze moeten bekijken welke maatregelen nodig zijn. Maar in Vlaanderen bijvoorbeeld is het hitteplan al actief. Dus dan wordt er al actief opgespoord om te zeggen, mensen, drink genoeg water, ga je luchtig kleden en zie dat je niet te veel zware inspanningen doet en zo.
4: In het crisiscentrum zitten onder meer de regio's, volksgezondheid en binnenlandse zaken. Dat kan eventueel extra hittemaatregelen opleggen. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt een hittegolf zoals die bij ons een noodsituatie voor onze gezondheid. De voorbije 4 jaar vielen er in 54 landen zo'n 200.000 hittedoden. Dat aantal stijgt al 20 jaar snel, vooral bij ouderen. Dat is ook een van de risicogroepen, zegt expert Tim Navrot.
6: Ouderen, de sterfte ligt gemiddeld tijdens hittegolven 5-10% hoger. Ook vroeggeboortes zien we meer op dergelijke dagen, 15% stijging. Ook jonge kinderen is een gevoelige groep, hart- en vaatpatiënten. Slecht slapen of voor mensen bijvoorbeeld met mentale gezondheidsproblemen kan dat ook een bijkomend risico zijn.
4: Hittestress kan ook het risico verhogen op ongevallen en op de overdracht van sommige infectieziektes. De NMBS legt tot en met vrijdag extra treinen in van en naar zee. 4 heen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 terug. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om de stroom van toeristen vlot te laten verlopen. Het olietransport door de Straat van Hormuz zit op het hoogste niveau sinds de start van de oorlog, dat meldt persbureau Bloomberg. Vrijdag, zaterdag en zondag werden 20 miljoen vaten ruwe olie via de zeestraat uitgevoerd. Iran had die tijdelijk gesloten als reactie op de Amerikaanse aanvallen. De VS en Iran onderhandelen op dit moment over vrede in Zwitserland. In de VS is de Amerikaanse muziekproducer Clive Davis overleden. Hij was 94 en belandde onlangs in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Davis was het brein achter de hits van heel wat wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen, Rod Stewart, Aretha Franklin en Alicia Keys. Clive Davis won 5 Grammy Awards en is opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. En sport Lionel Messi is WK-topschutter aller tijden. Hij scoorde 2 keer in de tweede groepswedstrijd van Argentinië tegen Oostenrijk, waardoor de titelverdediger met 2-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 18 WK-doelpunten, nu al 2 meer dan het vorige record van de Duitser Miroslav Klose. Argentinië pakt 6 op 6 en scoorde tot nu toe 5 keer op dit WK, 5 keer Lionel Messi. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finale speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignor meteen uit. Hij verloor in de eerste ronde van de Argentijn Cerúndolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Na de middag stijgt de kans op stevige onweersbuien.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: ChatGPT?
1: Ja.
0: Ik wil met mijn mama gaan shoppen. Ze wordt 55, maar ze voelt zich oud. Dus ik wil ze stijlvol en wat jonger kleden. En ik heb een bikini en een beach outfit nodig voor mijn vakantie.
2: Geen probleem. Bij Dolce Donna vinden jullie alles tegelijk. Stijlvolle kleding voor mama, zodat ze zich terug goed in haar vel voelt. En leuke strandoutfits voor jou.
0: Ah, perfect.
3: Dolce Donna, fashion en lingerie. Voor die bijzondere moeder-dochter momentjes. Gezellig shoppen verzekerd.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Een goeie avond. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
6: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen. 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
5: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. In een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat een bezielde en of het om jodenhaat gaat. En sport, Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze klopte een Filipijnse in 2 sets, 2 keer 6-3. In de 8e finales speelt Mertens tegen de Japanse Naomi Osaka, dat is de nummer 15 van de wereld. En in Eastbourne in Engeland ligt Rafael Collignon meteen uit. Hij verloor in de 1e ronde van de Argentijn Cerundolo in 3 sets. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: eerste hap. Sappig, vol smaak, perfect gegrild. Bij Keurslager De Mulder begint die smaak al bij onze selectie. Topkwaliteit vlees, huisgemaakte marinades, puur vakmanschap. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Brasschaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
2: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
3: Mis de heerlijke brunch niet van het Gouden Uur in Schoten. Iedere zondag van 10 tot 14 uur. En er is meer, want het Gouden Uur is ook de uitgelezen plaats voor een babyborrel, verjaardagsfeest of koffietafel. Ook speciale aanbiedingen van huurlocatie tijdens weekdagen. Het Gouden Uur aan de E10-plas in Schoten, naast de waterskiclub. Ook voor bedrijven. Alle info op hetgoudenuur.be.
4: Dus we kiezen voor een warmtepomp, dan hebben wij advies nodig.
5: Een warmtepomp?
4: En een geothermische boring, hè?
5: Toch geen drie firma's, hè?
4: Ah, nee, kijk hier, Aquadril.
5: Wauw, 1 aanspreekpunt voor het hele traject. Erkende boormeesters, advies.
6: Aquadril, uw aanspreekpunt voor geothermie. Kijk op aquadril.be of bel 03 500 72 11.
7: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van middernacht.
8: Goedenacht. Seriemoordenaar Freddy Orion is nu ook effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt na 47 jaar. Orion is naar een gesloten afdeling in het psychiatrisch centrum in Lanaken in Limburg gebracht. De burgemeester Marino Keulen had zich daar eerder tegen verzet.
9: Dat is dik tegen mijn goesting. Dat gaat toch over iemand hier, Freddy Orion, die de doodstraf heeft gekregen. 6 mensen heeft vermoord. Ik zit vooral eigenlijk in mijn maag nog altijd met dat expliciet negatief advies van het Openbaar Ministerie. Wat betreft Orion, grote kans op recidive, een tikkende tijdbom. Dat gaat de gemoederen hier zeer beroeren.
8: Orion draagt wel een enkelband. Hij is intussen 78. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybride wagens terug naar de garage. Bijna 4.400 daarvan in ons land. De batterij kan oververhit raken door een productiefout en zelfs in brand vliegen. Het gaat om de Volvo XC40, gebouwd tussen 2020 en 2022. Voor alle duidelijkheid, niet alle modellen hebben die productiefout. En in een Joodse wijk in Montreal in Canada zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Het gaat om een burger, een agent en de schutter zelf. Nog een andere agent raakte gewond. Op beelden op sociale media is te zien dat de verdachte een legeruniform draagt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde en of het om jodenhaat gaat. We krijgen een heldere nacht bij minima rond 20 graden. Morgen schijnt de zon weer volop en halen we tot 33 graden. Woensdag zon en stapelwolken en tot 36 graden.